0: The Culture Hour. Radio 786, 100.4 FM.
1: Assalamu alaikum, mensa. Good evening. Goeienaand. Is Vrydag aand. Can you believe it? Another week is just flown past us. Tijd gaan gauw, mensen. Ik is Nazim Davids. And you are tuned to the Unicap Culture Show on Radio 786 100.4 FM. The man behind the controls, as normal, Said Suma. Ik weet niet wat gaan ik doen zonder die man als hij een dag gaan trouwen. We've got actually a lekker show here. En vir die mense wat hulle dink ken, is daar miskien 'n ticket of twee vir die eerste show, you never know. Compliments of Unicap. En so, julle moet maar baie mooi luister. Ons gaan begin met Rosa. Ek sê niks verder nie.

So vannacht, een heiliedsie. That was the Mac, Alexander. Ek het twee groot koos in die studio wat my nou net gejoin het. Morgen na aand is Rangers rugby, se sinkring. Rangers, hulle blom. Hulle, ek verstaan, hulle het hulle leeg gewen. Ons gaat nou uitkom by Musti Francis en by Haji, Mr. Sauk Noe Pieters. So ons gaan nou by hulle uitkom. Ons gaan net gauw een liedje speel. Waar was ons? Nee, hy was... okay. So die liedje wat ons nou gespeel het was... sal ek dan van mijn jonge dagen leiden. Dat was Toya Lehman en Zinia's 1990. Wow. Nou gaan we ons die lied speel wat ons moest gespeeld het. En this one is Koning Kinderen. Butamek Alexander Margum. En... jullie moet nooit wat...

0: Nou, Abrams lê en luister, so julle moet maar by hulle sê, as hulle kan, hulle moet go supper between Maghrib en Isha, ja. So laat hulle dik geëet wees, ja. En dan kan hulle kan
1: gooi. Achter Isha is daar niks breksie.
0: Nee, hou dit.
1: Ons gee die koppie tee in oor rechte aan en die wil stram maar die linke aan nog.
0: Okay, so, en tot hoe laat gaan het nou aan?
1: Whenever die broodwees moe geraak. Of whenever die kraal wil sê, dan kan hulle maar iets toe gaan.
0: Daar is die
2: set.
1: Daar is die set, het nie. We'll see how the vibe goes.
0: Is winter, die mense wil nie te laat.
1: Praat van winter, Nazim. We just advise all, everybody is coming, bring my your beaches, and a talie of a kubesi. As maar nie zoomen nie. So, om of jou lekker warm, met een skafie en een kubesi en so.
0: Ja, bring het jas in.
1: En bring het jas in, maar hoeveel warm, inshallah.
0: So, alles gaat nou om die klubroom gebeur.
1: Voor die clubhouse, ons het stretch tent ook.
0: Oh, okay,
1: so, big stretch tent, wat kan een boutje, daar kan een boutje.
0: Wat call it?
1: Tawarek, ne? Wat noem dat?
0: Marokken, dat soort ding.
1: Ja, whatever.
0: So, there's a stretch tent.
1: There's a stretch tent, ja. Met een blad en zo, en zo'n mensen kan daar lekker zitten eten. Lekker zitten eten daar zo.
0: Okay, that is important. So, there's a tent cover. En dan is er ook...
1: Dan is er about 20 bladden, tafels.
0: Bladden en tafels voor de mensen om te zitten. Okay, nice.
2: Dan is er daar lekker vier wees natuurlijk.
0: Galley lekker.
1: Lekker galley.
2: Of een paar gas heaters het.
1: Oh. Unfortunately, daar gaat dan net ene wies.
2: Dit ene.
1: Ons wil hier allemaal om die tent sitte, allemaal moet om een kring sit. Daar
0: is het.
2: Warm.
1: Ja, allemaal moet om een kring sit. Zo gaan net een gas heater wies onder die stretch tent.
0: So waar is die sinkring onder die tent?
1: Net zo langzaam. Tussen die stretch tent en die clubhouse.
0: Okay.
1: Ons het een groot space daar zo. Want ons kan nog niet vier maken. Ons kan nog vier maken onder die tent.
0: So, okay, folks, there you have it. Rangers, hulle sinkring môre, only 30 rand. I can't believe it. They is baie cheap. Lots of food trucks, 6 food trucks, variety of foods available. En Rangers het ook hulle eie store môre aan. Come, bring maar hier die pak. Come and support Rangers. Hulle moet keer by geel. Noor is die man wat kyk na die admin en goed, hy wil betaal word, hy werk nie meer nie, is dinge gaat zwaar. Please come and support them. Diamantstraat, that is your, the sports grounds in Surrey Estate. And come and have some fun with Rangers and the Broadways. Julle saam moet sing, julle saam moet sing, broers. Julle saam moet sing.
1: Ja, maar net die numbers wat ons ken.
0: Nee, oor speel wat julle ken.
1: Daar sê.
0: Julle het gehoor Beatles, julle gesal hoor ou Carol, ek dink hy is die enigste number wat sy
1: ken. Carol of Carol?
0: Carol, okay, ou Carol.
1: Ou Carol, ja.
0: So, lots of songs.
2: Ons gaan sing môre aan.
0: Klas, ons wil hoor, hoe sing julle in de 20s?
1: Ja.
0: So hulle moet nare staan.
1: Nazim, ek praat nog in 2002 het ons getormen. Die Rangers gaat toe op PE toe. Toe was de Hamad. Daar was op de Kassim van die Shalom Bos. Daar was about 5 mannen paskante op die bus geweest. Maar toe die mannen ram die bus geëntertein. Nou kom ons vrijdag ons donder aangereed die kaap het. Ons stop in die Mossel by. Mossel Tom, daar is naartoe, ne? Maar ons stop in die ochend daar so in Mossel by. En ons klim af haar so op die beach. Klaar vader gaan maken, alles. Nou, lekker breakfast, alles. En toen begint hulle maar nou te stram sommer aan. So.
0: Jomo Juma.
1: Maar net vir ons in die moed te bring, maar. Laat die mense vir ons aankyk. Amal die ons sing saam. Even Ali Friedrich. Hy was 21, maar toen speel onder 16.
0: Okay.
1: Ek speel onder 16. Die praat nog van, hy doe sommer met
0: Bring back the memories. Noah was saam, wat ons in P.E. gewees het.
2: Ja.
0: Wat ons in die baie kom, toe kan ons nie meer sing, toe is die stemme weg.
1: Amal die bus gesing moes, ja.
0: So there's it, folks. Come and join us tomorrow night. The Broadway's at the Rangers Sinkring. Het gaan.
2: Het gaat druk.
1: Ja. Bye, shukran, Pater Azim.
0: See you tomorrow night. All the best, inshallah.
2: See you shukran, inshallah.
0: Waar is ons? Ons het 2 tickets weggegeven. Ek is in a good mood nou. Die mensen, 2 broers, wat ek baie lang laas gesien het. En ek sien nou. Ek lyk nogal nie so bed as ek vir hulle aankyk. Alhamdulillah. So omdat ek aan so a good mood is, wat gaat ons gooi? Ja. Sy so, just play number 6. Kyk vir my weekend, my sê, wat 'n team die is wat hier sing. Miskien gee ek nog 'n tweet

Waar is my jongheid sonder Edmund? God Abrams, Amadeus, from way back, 2008, I think. Ja, mense, ons het 8 minute oor. Ach, yes, a beautiful classic. Ach, mens, skoonste liefie. Spelo maar, Said.